0: Liggen mijn mama.
1: Alleen je broer de bedra.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Jij bij de vader, kom ik jou.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Je bent onze liefde moest als de markt is nebbi. De ene ze moest met haar een stukje tindit.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.